As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

arms vassen. Slaap zacht, mijn lief, ik zal het donker van je weghouden.

Zij was beautiful, een bouw voor het wees. En ik was zo verskrik en verskrik ik lief van jou. En ik en jij het op grafden op treinen, op voortverleiden. Ze achter iets gevrij en nou is jij en jouw man. Bouwt computer en een lust. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now

was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet daarna van mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn arms leeg. En die precieze woorden, dat precies.

uitbeeld. Vir my soenie en dis miskien soos een story uit die huis genoot. My het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reewiel mirror jou gezag gekyk. En gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart, losruk uit my lyf.

im älteren Annenandenachen reut und anderkant. Die Ding-Dong-Gong von die Breakfast weiter an die Gang vorbei. Das was my wake-up call, my lief. Jij het geschreven, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik heb gedroomd, ons het een bouw.

lille, maar ik zie hulle. Hierdie bladzij te vlek, te vergeefs, vrije hand. Teken jij ook nog die plek, waar die

Heet ik jou gekregen om bij mij te blijven. Je eet mij hoe die aan je kan niet strijden. Zo jij mij verleid. Zit hier na bij mij, dat ik jou kan vrij. Net een biekje nader, breek die spazie tussen ons.

0: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
1: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
4: Sterre verskyn.

binnen, kom buiten, kom plaas toe, kom stap, kom hardloop, kom lê rond, kom hou vas my hand. Kom warm, kom koud, kom eensaam, kom vas, kom bakka, kom vraan, kom tasse, gepak. Kom heenwee, kom denke, kom ouers verras, kom leeg, kom volop, kom geraamtes in die kas. Kom hier, kom net vinnig, kom een stuk, kom aan.

0: Is dan nou lekker boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Dis nou weekstel so 10:10 op Luister FM. Jacques Kilian wat saam met jou kuier. En ek het beloof, ek gesels met niemand anders nie as Pieter Rich Miller, a.k.a. Piet Pompies. Hallo Piet, hoe gaan met jou?
1: Ja, ek het gaan goed met my. Ek kan nie klaar nie, jy maak jou eie geluk in die lewe.
0: Ja, man, ek hou van dit wat jy sê. Baie welkom hier op Luister FM, lekker met jou te gesels.
1: Dit is 'n absolute voorreg, man. Ek het so lank laas met jou gesels, ek voel al ek en jy is al twee ouer.
0: Ja, nee, ek dink ons is definitief ouer. Maar luister, kom ons gaan gou ver terug. Waar kom die liefde van sang vandaan? Is dit maar van kinderjare af?
1: Ja, ek, my maat gesê, word het dominee of het ding, te word ek die ding.
0: So dit is aan die kinderjare, nie?
1: Ja. Ja, ek kom van kleins af.
0: En die familie, is hulle musikaal enigszins, of is jy die uitsondering op die reel?
1: My pa het orgel gespeel in die kerk. Mm-hmm. En ek was elke sondag in die kerk wees, so dat ek kan sit en luister hoe speel hy orgel.
0: Okay.
1: En my oupa het altyd, ek het dit van Duitse afkoms.
0: Ja.
1: En my oupa het altyd so ding gehad, dat sondagmiddag as die gesin nou allemaal saam geëet het, gewoonlik by my oupa se huis, dan na die tyd, dan was al die kleinkinders in die theekamer,
0: ja,
1: die groot mense vermaak met of sang of instrumente of voordrag of enig iets in die lijn. So ek dink dis ook maar waar dit gekweek was.
0: Ja, en dis lekker om het te hoor. Maar baie mense sal jou natuurlijk onthou as Piet Pompies, die daar toe jy nog haas saam met DJ Ossewa, weet met die oranje broek en die wit TMP. Ja, nee, dis ook al baie jaar alweer terug, nie?
1: Ja, ek was nog mooi en jonk en sexy. Nou is ook net een.
0: Ja, nee, ek sal vir jou glo. Dis omtrent goeie jare, maar nou natuurlijk sing as Pieter Rich Miller. En ons het al een hele paar snitte van jou gekry, maar hier is ons nou vandag met een nieuwe enekie Dis Bedoel. Vertel ons bykie van hom.
1: Ja, dis hierdie jaar kom ek van net so trappie terug.
0: Ja.
1: Hierdie jaar gaan ek, het ek besluit, ek gaan een vollengte Afrikaanse album uitgee en een vollengte natuurlijk Engelse country album uitgee. Ek maak baie, moet ek besluit, ek gaan een vollengte Afrikaanse album uitgee en een vollengte natuurlijk Engelse country album uitgee. Ek maak baie moderne Southern Rock country

Ja, in die hemel sê Romans, hemelvaart 2026 in Suid-Afrika. Dankie Cindy, Cindy sê jong, ons bly in Oranje, Noord-Kaap en ons vier hemelvaart. Ons het vakantiedag en ons gaan allemaal kerk toe. Groete Cindy Jansen van Urania. Nou ja, prachtig, dit is een mooi ding om te doen en dankie dat julle het met ons deel. Julle is eindelijk een voorbeeld vir ons allemaal, nee. Carly Simon coming around again. Ons werk om so stadig na die nuus toe hier om 11 uur.

0: Die klanke van Sturgeon met in 'n wêreld vol biljoene, net voor dit en natuurlik Blackbird met Praise en Jean Boucher sê vir ons koue hande. Die tyd is so 16 minute oor 1, is donderdag die 14 Mei. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag saam. Is jy op die regte plek? Dis Luister FM. Ek het net hierna vir Laerskool Lorraine in die atelier, 'n atelier vol mense natuurlik vir Ryan Dance, ons almal ken hom, ons een van ons ouers hier in Liesel, en dan hoofseun, hoofdogter Vian en Mia, kan nie wag om met hulle te gesels nie, bly ingeskakel, ons is terug net hierna.
1: Voted joint number one primary school in Klabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you have an AstroTurf in 2026, just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig.
3: Akademie, sport, kultuur, alles, kunst, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Dis omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
6: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
7: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
8: Ek is Ewan Grobler.
7: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
8: Kom gesels met ons.
7: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
8: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
7: 041-581-5363.

0: Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

ikke solskinnen hjemme. Det er ende for i dag. Jeg var fordvalen i donker. Jeg heb mijn pad weer teruggevoel. En vroeger was ik rijk aan woorden. Maar nu is ik stiller. Ik heb veranderd. Mijn stem blijft brand. Dat is mijn vuur. Kom maak je warm.

0: donker, voel ik weer los, voel ik weer...
1: Kranen drup, toiletten lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plammer.
2: Johan Plammer!
1: Waterproblemen.
2: Weg in een hoogbank.
1: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vannacht op sedert 27. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
2: Johan Plammers!

vensters toegeplak met courantpapieren. Kers was op je grond, een videokie in mijn mond.

nacht is jou fort en lange. Daar wat weken wordt, ons pap begint al koud worden in pot. La la.

naar die veld toe, stier om, terug naar die land van geld toe. Ek was van toek af jou held toe, la lief, stier om naar sy geld toe.

Well, altijd de plezier met Hart en voor de 1925 band en een beetje Robert Plant, 29 Palms. Tijd voor mij om tot ziens te zeggen. Bye, dank je voor die lekkere saamkeer vandaag. Je gezelschap altijd waardeerd. Zelfs op het donder en het donderdag. Ik morgen terug voor die vrijdag Big Nick Draai. We keren ons weer lekker samen. Zoals ouder gewoonte. Niels Meiling Brits is in voor Konrad. Ik ga lekker samen met jou keren. Ik breng je ook jouw 6 uur nies. Ik speel uit met de Biggie Bad Company. Naar de zing voor ons. Feel like making love. Tot morgen. Tot ziens.

want ik weet dat ik gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jouw face. Wat een omsteek.

buiten zoals een nak. Ja, Nasa, blijf toch, squeeze mij. Zij zei, I love you, Jan. Jij is een lekker man. You make me feel so nice. Zoen mij gauw. And don't let me go. And squeeze me two times, twice.

tijd zijn reizen gestoord. Met muziek zussen sleer toch gesluit. Voor altijd gebaren totdat iemand het hoort. En wie sprookje voor allemaal ontsluit. Met woorden, akkoorden, tijd zijn liefde verbloem. Een gordijn wat zijn mens toch versterkt. Wat zou om mijn leven met die wereld verzoen. Geen ziel zal het nimmer ooit weten. Kijk, mijn tijd is zo kamper voorbij.

golpes dat ses kunnen zonder zolen, meneer president. Die zal ook verhaal herhaal, voor elke hoe ideaal, te veel te ver voor uitbetaal.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Thank you.

thuis. Maar die huis is ver en die morgen ster. Hou spoorachtig hoor die vel. Is geen plek voor mij, ik wil liever rij. Geef die kerel maar zijn geld.

met mij voor naaste liefde. En ik zal leren om te vertrouwen. Ik was die anker met ons groot woord. En ik mis voor jou. Ja, ik mis voor jou.